Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Daar is Lucas. Daar is Lucas met zijn elektrische gitaar.
2: Ah,

Dokter Klangenbloem, dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem, dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem, dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op

0: Nee, het is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Jawel, dit is Dr. Klang en Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Oh ja.
1: Hello, this is a show from radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
2: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
2: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Are you up for it?

Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op